Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De grote bosbrand in natuurgebied De Rosmolen in Nederlands-Limburg is nog altijd niet onder controle, dat melden de veiligheidsdiensten. In totaal ging al meer dan 100 hectare natuur in vlammen op. Hoe het vuur is ontstaan is ook nog niet duidelijk, zegt journaliste Greet Hendricks.
2: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog. En er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
1: In de buurt werd ook een camping ontruimd. Zo'n 300 mensen moesten geëvacueerd worden. In Frankrijk, net over de Belgische grens, is een Belgische jongen van 14 verdronken.

0: Wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren, maximaal tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
2: Melinda FM 68 Mike.

1999 met Prins. Goedemorgen en welkom. Dit is Melinda FM. Zitten we de vroege vogels samen hier bij Melinda FM met Mike. Goedemorgen.

Captain Jack en de Gypsy Kings en Get Up nog altijd welkom. Goed, in de komende 2 uur nemen we een kijkje waar we vandaag en de rest van de week zo overal naartoe kunnen. En straks beginnen we in Middelkerken.

0: een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Deze avond is er om 19 uur een wandeling met een gids naar de grandeur van Le Grand Hôtel Bellevue. Het gaat door aan de Zeedijk 300 in Westende. Donderdag aanstaande is er dan een wandeling met een gids. Van Les Ypres tot Sibari. En dat gaat dan door in Villa Les Ypres in Westende. En donderdag ook nog de parkies Head to Shower in de Norman Park. Om 19.30 tenslotte donderdag is er een praatavond over autisme op de werkvloer. En dit gaat dan door in de bibliotheek.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Vanaf vandaag nemen de kansen op lokale onweersbuien wel toe, maar het blijft wel vaak zonnig en droog. De thermometers wijzen eerst tussen de 25 en 30 graden en eind deze week zakt het kwik naar ongeveer 25 graden. En laten we nog eens verder kijken. Van 10 tot ongeveer 15 augustus, zelfde weerbeeld. Aan zee dan wel eerder een goede 20 graden.

Johan Verminne en Paulien. We zaten dus in Middelkerke. Hoe zit het weekend er daar uit? Middelkerke wandelt in zaal Ter Stesterep in de Vlerikotstraat 33 zaterdag aanstaan, maar dan wel al om 7 uur 's morgen. De Moesbar is er in de Nox Poppenbar in de Oostendelaan om 18.30 uur. En zaterdag aanstaande dan om 19.30 uur de proeverijwandeling aangespoeld vergeten in de Zoete Zee in Westende. De Mixed Grillfestijn in Terzelpen in Slijpen om 20 uur. En het Witte Paar Productions Back to Baccarat is dan vanaf zaterdag aanstaande tot en met zondag 30 augustus. En dit in de Silt in de Zeedijk. Ten slotte, de zomerwandeling in de Warandeduinen voor zondag aanstaande vanaf 10 uur. En een Apero Sunday met Marty en de Mannix in de Arthur Mijnenplein in Westende zondag aanstaande om 11.30 uur.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

We gaan vandaag om 14 uur in Diksmuiden een tocht gaan maken. Een tijdreis, zeggen ze daartegen. Liefde in kaaslicht. En dit allemaal ter ere van 50 jaar boter- en kaasfeesten. Een QR-code kan je scannen en ben je daar eigenlijk geen zo'n held in, geen probleem. En lijkt zo'n wandeling met je smartphone je wat te ingewikkeld, geen zorgen. Je hoeft het niet alleen te gaan uitzoeken. Ze slaan de handen in elkaar met Pieter Jan van Digibanken. Hij zal ons begeleiden tijdens een ganse tocht van ongeveer 2,5 kilometer. Je kan het doen op een rustig tempo, zodat het wel voor iedereen plezant blijft.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De grote bosbrand in natuurgebied De Rosmolen in Nederlands-Limburg is nog verder uitgebreid. In totaal ging al meer dan 100 hectare natuur in vlammen op. Het vuur is ook nog altijd niet onder controle. Hoe de brand is ontstaan is ook nog niet duidelijk, zegt journaliste Greet Hendricks.
2: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog en er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
1: In de buurt werd ook een camping ontruimd. Zo'n 300 mensen moesten geëvacueerd worden. De federale overheid weet niet hoeveel leefloners er langer dan een maand in het buitenland zitten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang. Wie in ons land een leefloon krijgt, mag maximaal 1 maand per jaar naar het buitenland. Wie nog langer weg wil, moet daar toestemming voor krijgen. Bijvoorbeeld om voor een ziek familielid te zorgen. Politiek journalist Fleur Mees verklaart.
3: Het OCMW is eigenlijk een lokale instelling, ook al financiert de federale overheid grotendeels die leeflonen. En de wetgeving legt de bal dus vooral in het kamp van het lokale OCMW. Zij moeten elk individueel leefloondossier opvolgen. En de redenering is dan ook dat zij het beste geplaatst zijn om in te schatten of het verantwoord is om iemand een uitzondering te geven of niet.
1: Vorig jaar werden 861 leeflonen geschorst omdat iemand te lang in het buitenland

0: volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens die staten zijn de heffingen illegaal. Ook in februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerder handelstarieven al onwettig. In het Franse departement Gironde zijn zo'n 400 obussen en andere projectielen uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. Dat melden lokale autoriteiten via X. Het komt door de grote natuurbrand die de munitie opnieuw blootlegde. De politie heeft een perimeter ingesteld om alles weg te halen. Verschillende bewoners konden daarom gisteravond nog niet naar huis. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans om buien. Lokaal kan het onweren en maximaal tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
2: Melinda FM 68 Mike.

Ook al een eindje geleden, deze Oasis en Don't Look Back in Anger. Vrijdag en zaterdag aanstaande. Dan moet je eigenlijk in Mariakerke zijn. Want de vernieuwde Mariakerkerie die strijkt dan daar neer op het Mariakerkeplein in Oostende. Een gezellige tweedaagse voor iedereen. De omliggende straten kan je ook gaan snuisteren, zelfs op de traditionele rommelmarkt.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Voor degenen die nog graag eens een sportieve zomeravond willen meemaken, schrijf dan 10 augustus in je agenda. Want dan is er eigenlijk de Nieuwpoort Strandloop. Je kan kiezen tussen uitdagende 5 of 10 kilometer langs het strand. En de start wordt dan gegeven om 19:30 aan de beachvolleybalterrein op de Hendrikaplein in Nieuwpoort. Maar ook voor de jongste sportievelingen kunnen deelnemen aan de Kids Run. Afstanden van 400, 800 of 1200 meter, afhankelijk uiteraard van de leeftijd. Voor inschrijven kan je doen vanaf €4 voor de 5 kilometer, €8 voor de 10 kilometer. En inschrijven eigenlijk op de dag zelf, ja, dat is ook wel mogelijk. De opbrengst gaat eigenlijk naar Levensloop. Meer informatie en inschrijvingen doe je via nieuwpoort.be/loopcriterium2026.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Hetzelfde weerbeeld eigenlijk over de afgelopen dagen, weken en dergelijke. Hè. Maar vanaf vandaag nemen we de kansen op lokale onweersbuien wel toe, maar blijft het vaak zonnig en droog. De thermometers wijzen eerst nog flink tussen de 25 en 30 graden, maar tegen het einde van de week zal het kwik wel zakken naar ongeveer 25 graden. En tot ongeveer 15 augustus aan zee eerder 20 graden.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dinky Toys, featuring Bea Luna. En vanaf donderdag aanstaande tot en met 16 augustus wordt het strand van Nieuwpoort opnieuw de place to be voor beachvolley Nieuwpoort. Dat is wel degelijk 11 dagen lang dat je kan genieten van een unieke mix van sportsfeer en zomerse vibes aan zee. Het programma kan je ontdekken via roadtomasters.be.

En vanaf dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 augustus ontdek je al wandelend eigenlijk de prachtige Westhoek tijdens de internationale vierdaagse van de IJzer. Kies zelf je afstand en geniet van extra voordelige tarief in voorverkoop. Bijvoorbeeld tot en met 13 augustus betaal je 7 euro per dag voor volwassenen, 5 per dag voor jongeren dan 18 jaar. En dan heb je vanaf 14 augustus 9 euro, 7 euro voor jongeren en een extra voordeel krijg je ook nog. Wie vooraf eigenlijk inschrijft en betaalt, die maakt kans op mooie prijzen. Inschrijven kan je doen via vierdaagse.be/nl/inschrijven. Graag tot morgen om 6 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Nooit eerder werden zoveel kinderen noodgedwongen opgenomen in het ziekenhuis omdat er geen plaats is in de jeugdhulp. Vorig jaar ging het om 167 kinderen, in 2024 waren dat er 120. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Egbert Lagaert van Anders heeft opgevraagd.
2: Om de twee dagen eindigt er zo een kindje in het ziekenhuis. De grootste groep van die 167 kinderen zijn eigenlijk baby's tussen 0 en 2 jaar. Dat is alarmerend, omdat die kindjes die worden hoogstens fysiek wel goed gemonitord. Maar een kindje op die leeftijd heeft ook affectie nodig, wil ook spelen. Ja, dat zijn zaken waar ziekenhuizen allemaal niet op voorzien zijn.
1: Anders pleit daarom voor een betere en snellere inzet van pleeggezinnen. De federale regering heeft al 8 keer een negatief advies van de inspectie van Financiën genegeerd. Dat blijkt uit onderzoek van KNAK. Het ging onder meer over de huur van een hangar. De inspectie vond die huur te hoog, maar de regering ging er toch mee door. Volgens het kabinet Franken zijn de adviezen niet bindend, dus moet de regering ze niet volgen. De federale overheid weet niet hoeveel leefloners er langer dan een maand in het buitenland zitten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang. Wie in ons land een leefloon krijgt, mag maximaal 1 maand per jaar naar het buitenland. Wie nog langer weg wil, moet daar toestemming voor krijgen. Bijvoorbeeld om voor een ziek familielid te zorgen. Politiek journaliste Fleur Mees verklaart.
3: Het OCMW is eigenlijk een lokale instelling. Ook al financiert de federale overheid grotendeels die leeflonen. En de wetgeving legt de bal dus vooral in het kamp van het lokale OCMW. Zij moeten elk individueel leefloondossier opvolgen. En de redenering is dan ook dat zij het beste geplaatst zijn om in te schatten of het verantwoord is om iemand een uitzondering te geven of niet.
1: Vorig jaar werden 861 leeflonen geschorst omdat iemand te lang in het buitenland verbleef. In Nederlands-Limburg zet de brandweer opnieuw blushelikopters in om de grote bosbrand in natuurgebied de Rosmolen onder controle te krijgen. In totaal is daar al meer dan 100 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brand ontstond gisteren

0: waaronder de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens de Staten zijn de heffingen illegaal. Ook in februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerdere handelstarieven al onwettig. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren, maxima tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
2: Melinda FM 18 Robbie.

De duo heeft toch een paar aardige hits gescoord in de jaren 80. Je hoorde Mel & Kim en Respectable. Hey, hey, goedemorgen. We zijn 4 augustus vandaag. En dit is een nieuwe aflevering van de Muziekdoos tot 10 uur. Meneer.

0: Eentje uit 1974 van Eric Clapton en I Shot the Sheriff. En daarvoor hoor je nog Alcazar. Smoke the Pain Away. Hier is Calvin Harris.
1: I

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

Morgen woensdag 5 augustus organiseert het Sportstrand in Heist een gratis Can-Am-toernooi. Deze populaire strandsport uit Amerika draait om teamwork, precisie en plezier. Vorm een duo en probeer met een frisbee zoveel mogelijk punten te scoren door de kant te raken. Het toernooi vindt plaats van 10:30 tot 12 uur op het Sportstrand Zeedijk in Heist. De deelname is volledig gratis.

Zomerse geluiden van Melinda FM en de Two Man Sound en hun megamix. Een samba megamix, zeg maar. Maar blijft het ook zomer? Wel, het weerbericht dan. Vandaag, dinsdag, is het wisselend bewolkt met plaatselijke kans op een bui en maxima rond 28 tot 29 graden in het centrum van het land.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik ben altijd een grote fan geweest van deze Paul Simon. Je hoorde Late in the Evening. Zometeen Miss Montreal. Maar eerst nog Shakira en The Burner.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In de Uitkerkse polder in Blankenbergen is een unieke vogel neergestreken. De vogelsoort, de kleinste strandloper, werd pas voor de tweede keer ooit in België waargenomen. En daardoor trekken de vogelkijkhutten de voorbije dagen heel wat geïnteresseerde vogelliefhebbers. Deze zomer brengt Stad Oostende opnieuw gratis openluchtcinema naar verschillende wijken. In de maanden augustus en september kan je in Stenen, de Vuurtorenwijk, Mariakerke en het Westerkwartier samen met vrienden, familie of buren genieten van een gezellige filmavond onder de sterren. Met de wijkcinema wil de Stad Oostende mensen samenbrengen en ontmoetingen in de buurt stimuleren. Heel wat mensen die deze zomer met het vliegtuig op vakantie vertrekken, die kampen met vliegangst. Op de luchthaven van Oostende kunnen ze daarom een cursus volgen waarin uitgebreid wordt uitgelegd hoe een vliegtuig werkt. En die extra uitleg helpt veel mensen om hun angst te overwinnen. In Oostende is maandag een vrouw van 30 jaar zwaar gewond geraakt nadat ze met haar fiets werd aangereden door een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw die verkeerde even in kritieke toestand, maar intussen is ze buiten levensgevaar. Landbouwers in de Westhoek die zitten met de handen in het haar. De lokale bufferbekkens waaruit ze water pompen staan zo goed als droog en daardoor moeten ze steeds verder op zoek naar water om hun gewassen te besproeien. Intussen staat nu al vast dat de nieuwe aardappeloogst door de droogte lang niet aan de vraag zal voldoen. De strandredders die hebben in de afgelopen maand juli 231 keer moeten ingrijpen en registreerden ook 466 verloren gelopen personen. Dat zijn opvallend hogere cijfers dan in juli vorig jaar. Door het mooie weer waren er veel drukke stranddagen. En de meeste interventies gebeurden voor zwemmers die in moeilijkheden kwamen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het onder meer aan de kust, meestal droog met geregeld zon. Landinwaarts wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen plaatselijk enkele buien of onweersbuien ontstaan. Het blijft ook warm met een maxima tussen 27 en 32 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. De komende dagen blijft het licht wisselvallig. Er zijn geregeld opklaringen, afgewisseld met wolken en lokaal kan een buitje voorkomen. Vanaf donderdag zakken geleidelijk de temperaturen naar 23 à 26 graden met iets koeler.

Kylie Minogue en Jason Donovan, especially for you. Ja, ze waren ooit nog buren, maar dan op de filmset. Alhoewel, er was wat meer tussen die twee in de tijd. Welkom in deel 2 van de Muziekdoos.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Pacific Gas en Electric en Are You Ready? En dan nog even het volgende. Vandaag, dinsdag, verandert het Stadspark van Veurne opnieuw in een gezellige kinderrommelmarkt. Kinderen tot en met 16 jaar krijgen de kans om hun oude spullen, speelgoed, boeken en te kleine kleren een tweede leven te geven. Het gaat door in het Stadspark van Veurne vanaf 1 uur deze namiddag tot 5 uur.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ingeborg, door de wind en door de regen en af en toe een straaltje zon moeten we erbij nemen. Dit was de muziekdoos voor vandaag, dinsdag. Maak het gezellig.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutsesteenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Landbouwers in de Westhoek die zitten met de handen in het haar. De lokale bufferbekkens waaruit ze water pompen staan zo goed als droog en daardoor moeten ze steeds verder op zoek naar water om hun gewassen te besproeien. Intussen staat nu al vast dat de nieuwe aardappeloogst door de droogte lang niet aan de vraag zal voldoen. De Brugse strafrechter heeft een 44-jarige Oekraïense man veroordeeld voor mensensmokkel. Hij kreeg een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar met uitstel. De man die bracht 5 Albanese transmigranten naar Zeebrugge, maar werd betrapt. De aanhoudende hitte en droogte hebben ook een grote impact op de groente- en fruitoogst. Telers doen er alles aan om hun planten tegen de extreme omstandigheden te beschermen, maar er zullen onvermijdelijk minder en kleinere vruchten in de winkelrekken belanden. En dat zal ook zorgen voor hogere prijzen. Deze zomer brengt Stad Oostende opnieuw gratis openluchtcinema naar verschillende wijken. In de maanden augustus en september kan je in Stenen, de Vuurtorenwijk, Mariakerke en het Westerkwartier samen met vrienden, familie of buren genieten van een gezellige filmavond onder de sterren. Met de wijkcinema wil de Stad Oostende mensen samenbrengen en ontmoetingen in de buurt stimuleren. In Oostende is maandag een vrouw van 30 jaar zwaar gewond geraakt nadat ze met haar fiets werd aangereden door een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw die verkeerde even in kritieke toestand, maar intussen is ze buiten levensgevaar. In de Uitkerkse polder in Blankenbergen is een unieke vogel neergestreken. De vogelsoort, de kleinste strandloper, werd pas voor de 2e keer ooit in België waargenomen. En daardoor trekken de vogelkijkhutten de voorbije dagen heel wat geïnteresseerde vogelliefhebbers.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het onder meer aan de kust, meestal droog met geregeld zon. Landinwaarts wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen plaatselijk enkele buien of onweersbuien ontstaan. Het blijft ook warm met een maxima tussen 27 en 32 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. De komende dagen blijft het licht wisselvallig. Er zijn geregeld opklaringen, afgewisseld met wolken en lokaal kan een buitje voorkomen. Vanaf donderdag zakken geleidelijk de temperaturen naar 23 à 26 graden met iets koelere waarden aan zee.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In Brugge in West-Vlaanderen is een koppel dood teruggevonden in hun woning. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Dat bevestigt het parket. De werkgeefster van de vrouw was eerder al komen aanbellen omdat ze niet op het werk was verschenen, vertelt journalist Klaas Danik.
2: Ze vroeg van ja, kun je mama eens halen? Is mama thuis? Maar de kinderen zeiden van ja, nee, mama is aan het slapen. Even later kwamen ze weer aan de voordeur en zeiden ze van ja, de slaapkamer is op slot. We kunnen mama en papa niet wakker maken. En het is pas later op de avond dat de kinderen zelf de gruwelijke ontdekking hebben gedaan en ze hebben hun beide ouders dood aangetroffen op bed in de slaapkamer.
1: De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het parket onderzoekt de zaak. In Antwerpen is een man van 22 in levensgevaar nadat hij viel van het standbeeld van Brabo op de Grote Markt. Gebeurde zaterdag, maar raakt nu pas bekend. De man verkeert nog steeds in levensgevaar. Het is niet duidelijk wat hem bezielde. Meer dan 1,1 miljoen Vlaamse kinderen verliezen hun schoolbonus. Dat is een extra bedrag bovenop de kinderbijslag. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien in de Tijd. De bonus verdwijnt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt, maar dat is amper een derde van de kinderen. De Gezinsbond betreurt de maatregel. Lien Swinnen.
3: Die september is toch wel echt een dure maand die impact heeft op veel gezinnen. Met het nieuwe schooljaar, de opstart van de hobby's, de vakanties net achter de rug, dat voelen veel gezinnen wel in hun portemonnee. Dus vinden we dan natuurlijk wel jammer dat er voor zoveel gezinnen de schoolbonus zal verdwijnen.
1: De uitbetaling van de schoolbonus gebeurt overmorgen. In Noord-Limburg in Nederland vreest de brandweer dat de grote natuurbrand in het gebied de Rosmolen nog verder zal uitbreiden. Zo'n 300 brandweerlieden proberen het vuur intussen onder controle te krijgen. Maar door de felle wind en het warme weer verloopt dat moeizaam, zegt Bart Cox van de brandweer.
4: Prioriteit is dat we de hotspots aanpakken. Dat we vooral ook de stoplijnen in stand houden die we in gedachten hebben. Dat zijn echt de bredere paden, bredere wegen, waardoor een brand minder goed kan overslaan van boom naar boom. Dit is een gebied met heel veel dennen. De toppen van bomen zijn erg brandbaar, dus we moeten opletten dat de brand niet over ons heen gaat.
1: Het blussen zal al zeker tot morgenochtend duren. Meer dan 100 hectare natuur ging al in vlammen op. En de bosbranden in de buurt van Athene in Griekenland zijn grotendeels onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel waakzaam. Griekenland wordt geteisterd door extreme hitte en felle wind. Meer dan 13.000 hectare natuur is intussen al verwoest. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maximaal tot 34 graden. Morgen en donderdag vrij zonnig, blijft ook overwegend droog bij zo'n 26 graden. Vrijdag is het koeler bij zo'n 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2 Ron de Wit

0: Net na de verhalen die het wereldnieuws halen, in het nieuws van 12 uur waren dat de mannen uit Amerika van de Red Hot Chili Peppers en Danny California.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: Vandaag 4 augustus. Vandaag is het opnamedag van show 3. Vanavond om 8 uur van de VRT Zomerhit in Blankenbergen. Het terrein gaat trouwens open om 18 uur. Als je wil onder andere Camille, Bart Peters en Bel Perez aan het werk zien, wel, de Belgium Pier in Blankenbergen is the place to be. Vrienden en vriendinnen, welkom in een nieuwe Club de Wit allemaal.

geboren destijds, deze kerel hier in het Italiaanse Sassuolo onder de naam Filippo Neviani. Maar wij kennen hem natuurlijk beter onder de artiestennaam Nek kortweg. Niet alleen in Europa scoorde hij met deze plaat hier een megahit, ook Latijns-Amerika ging plat voor deze Laura Nonce.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: Ze zorgde voor het nodige vuurwerk hier tijdens deze aflevering van Club De Wit op dinsdag. Senna en Sven Versteeg waren dat, met dus vuurwerk. En nu een band uit LA die in hun thuisland Amerika dus maar liefst 20 hits op hun naam heeft staan. Bij ons bleef het bij deze ene grote hit in 1969 met deze plaat hier, die we halen uit de musical Hair. Ik heb het over The Fifth Dimension. Hier is Aquarius.
1: Club De Wit, hier hoor je de beste klassiekers.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 4 augustus vandaag en we beginnen onze historische nieuwsfeiten in het jaar 1693. Dan is er de uitvinding van iets heel lekkers door Dom Pérignon, namelijk de champagne. 1914, in de Eerste Wereldoorlog vallen Duitse troepen België binnen, waardoor het Verenigd Koninkrijk de oorlog verklaart aan datzelfde Duitsland. 1921, de Franse uitvinder Edouard Bellin verstuurt draadloos een fax over de Atlantische Oceaan. 1944, het Joodse meisje Anne Frank wordt, na te zijn verraden, opgepakt in Amsterdam. Ze was ondergedoken in het achterhuis van Prinsengracht. 1971, een eerste vlucht van een Augusta A109, een helikopter van het Italiaanse bedrijf Augusta. De aankoop ervan door de Belgische luchtmacht zorgde eind de jaren 80 voor het Augusta-schandaal. 1982, dan is er een nationale stroomuitval hier bij ons in België. 2015, de Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen Delta Airlines, United Airlines en American Airlines stoppen per direct met het vervoeren van delen van leeuwen, luipaarden, buffels, olifanten en neushoorns als jachttrofeeën. 2019, in Dayton in de Amerikaanse staat Ohio vindt een schietpartij plaats waarbij 9 omstanders worden gedood. Er vallen 27 gewonden. 2020, een zware explosie in de haven van de Libanese hoofdstad Beirut zorgt voor ten minste 200 doden en meer dan 600 gewonden. De explosie is veroorzaakt door de ontploffing van 2750 ton ammoniumnitraat. 4 augustus vandaag, dit waren ze de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: is gloednieuw dit hier en het is iets waar we heel erg in geloven bij Melinda FM. Becerra was dat en all because of you.
1: Melinda 12-2. Dit is Club De Wit.
0: Zometeen de airplay van deze week. Eerst nog Miss Grace Jones. Wanneer ze begin de 20 is, verhuist ze naar Parijs waar ze zich beroemd en zelfs berucht maakte door op feestjes topless te verschijnen in het gezelschap van Jerry Hall. Je weet wel, de toenmalige vriendin van Mick Jagger. Tijdens een feestje in een restaurant werd ze ontdekt door een muziekproducer. Wanneer ze zich op de tonen van Dirty Old Man van The Three Degrees dansend op een tafel begeeft. En de rest is muzikale geschiedenis. Dit hier was destijds haar eerste grote hit. I've seen that face before.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Als het ware de zomervakantie van 2026 door met Barkuil in je oor. Zot verliefd was dat op deze 4 augustus. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Tom Pintens, de Belgische muzikant bij het Zesde Metaal en ook bij Zita Swoon. Overleed in 2023, werd 49 jaar. En vandaag ook dag op dag de sterfdag van Paul Johnson, de Amerikaanse DJ en producer. Overleed in 2011, werd 50 jaar bekend bij ons dankzij deze plaat hier, Get Down.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

Amper 50 jaar is hij dus geworden, deze Paul Johnson, die vandaag dag op dag overleed. In 2011, Get Down was dat. Hier rechtop blijven, want zometeen na het nieuws van 1 uur is er deel 2 van Club De Weet.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Het parket van West-Vlaanderen voert een onderzoek naar de dood van een koppel in Brugge. Een man van 34 en een vrouw van 30 werden gisteren dood teruggevonden in huis. De werkgeefster van de vrouw had eerder al aangebeld omdat ze niet op het werk was verschenen, vertelt journalist Klaas Daneel.
2: Ze vroeg van ja, kun je mama eens halen? Is mama thuis? Maar de kinderen zeiden van ja, nee, mama is aan het slapen. Even later kwamen ze weer aan de voordeur en zeiden ze van ja, de slaapkamer is op slot. We kunnen mama en papa niet wakker maken. En het is pas later op de avond dat de kinderen zelf de gruwelijke ontdekking hebben gedaan en ze hebben hun beide ouders dood aangetroffen op bed in de slaapkamer.
1: De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. In Antwerpen is een man van 22 in levensgevaar nadat hij viel van het standbeeld van Brabo op de Grote Markt. Het gebeurde zaterdag, maar raakt nu pas bekend. De man verkeert nog steeds in levensgevaar. Het is niet duidelijk wat hem bezielde. Meer dan 1,1 miljoen Vlaamse kinderen verliezen hun schoolbonus. Dat is een extra bedrag bovenop de kinderbijslag. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien in de Tijd. De bonus verdwijnt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt, maar dat is amper een derde van de kinderen. De Gezinsbond betreurt de maatregel. Lien Swinnen.
3: Die september is toch wel echt een dure maand die impact heeft op veel gezinnen. Met het nieuwe schooljaar, de opstart van de hobby's, de vakanties net achter de rug, dat voelen veel gezinnen wel in hun portemonnee. Dus vinden we dan natuurlijk wel jammer dat er voor zoveel gezinnen de schoolbonus zal verdwijnen.
1: De uitbetaling van de schoolbonus gebeurt overmorgen. In Noord-Limburg in Nederland vreest de brandweer dat de grote natuurbrand in het gebied de Rosmolen nog verder zal uitbreiden. Zo'n 300 brandweerlieden proberen het vuur intussen onder controle te krijgen, maar door de felle wind en het warme weer verloopt dat moeizaam, zegt Bart Cox van de brandweer.
4: Prioriteit is dat we de hotspots aanpakken, dat we vooral ook de stoplijnen in stand houden die we in gedachten hebben. Het zijn echt de bredere paden, bredere wegen, waardoor een brand minder goed kan overslaan van boom naar boom. Dit is een gebied met heel veel dennen. De toppen van bomen zijn erg brandbaar. Dus we moeten opletten dat de brand niet over ons heen gaat.
1: Het blussen zal al zeker tot morgenochtend duren. Meer dan 100 hectare natuur ging al in vlammen op. En trieste wielernieuws, want de ploeg Team Flanders-Baloise stopt ermee. Dat laat het team weten in een persbericht. De ploeg vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid zich vorig jaar al terugtrok. Flanders-Baloise bestaat al 33 jaar. De ploeg stond bekend als het opleidingsteam voor Vlaams wielertalent. En de tweede hittegolf is nu officieel een feit. Zo net werd in Ukkel 30,1 graden gemeten. Dat bevestigt het KMI. David de Heenouw.
5: We hebben nu meer dan 30 graden in Ukkel en daarmee is de tweede hittegolf van dit jaar een feit. Die hittegolf is begonnen op 28 juli en die gaat stoppen op de eerste dag dat we beneden 25 graden komen in Ukkel. En dat zal wellicht donderdag of vrijdag zijn.
1: Deze namiddag wisselen bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel. Daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit.

0: Twee grote zangers samen op plaat dat moest knallen destijds in de hitparade. En dat heeft het ook gedaan met deze Rise and Fall. Craig David en Sting waren dat.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Dinsdag 4 augustus vandaag. Vandaag zijn er de Lokerse feesten. Logischerwijs in Lokeren op de grote Kaai treedt vanavond. Omstreeks 9:45 de grote artiest uit Frankrijk. 6 op. Het is maar dat je het weet. Welkom in deel 2 van Club De Wit allemaal.

Ze hebben destijds in de jaren 90 nog een opvolger gemaakt voor deze hele grote hit. Die plaat heette Little Miss Can Be Wrong, maar werd bij lange zo groot nog niet als deze van de Spin Doctors. Je hoorde Two Princes.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

0: Met al die jammerlijke bosbranden daar in de Gironde is het niet echt de place to be daar in de streek. Bordeaux werd nog eens lieflijk bezongen door deze twee hier, Kleymans en Van Heel waren dat.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.
0: Hier is Manfred Mann's Earth Band and Blinded by the Light.

0: Blinded by the Light en Manfred Mann's Earth Band was dat op deze 4 augustus.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: Tom Parker overleed in 2022. Deze Britse zanger van The Wanted zou vandaag 38 geworden zijn. Timmy Euro ook overleden in 2004. De Amerikaanse zangeres zou 85 geworden zijn. En op zijn beurt overleden in 1971, de Amerikaanse trompetist en ook zanger Louis Armstrong zou vandaag 125 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is eveneens overleden. Dit jaar nog de Ierse zangeres van Clannad, dat is Moya Brennan, zou vandaag 74 geworden zijn.

0: Moya Brennan zou vandaag 74 jaar geworden zijn, ware het niet dat ze nog dit jaar overleed op 13 april. Deze Ierse folkzangeres en ook harpiste. Ze is vooral bekend dankzij haar werk met deze band hier, Clannad. Hier te beluisteren samen met Bono van U2 natuurlijk. En In a Lifetime.
1: Goedemiddag, welkom bij Club de Wit.
0: Nu met Bill Baxter van heel wat jaren geleden. Lekker leuk om terug te horen, zeg maar. Deze Ambroise Moi Idiot.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende? Dat is CVO Scala.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Wat je zegt is meestal raak. Alleen jij weet mijn hart snel te vinden.
1: Lekker van bij ons, Herbert, was dat. Jij blijft me altijd verbazen en ook het volgende komt van bij ons.
2: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
1: 1996 voor Paradiso en Bailando. Het verhaal van Paradiso start wanneer Patrick Samoa en Luc Rigaud, ook wel bekend als de Unity Mixers, onder indruk zijn van het zangtalent van de Spaanse Maria Isabel Asensio. Paradiso's eerste single Un Clima Ideal verscheen in 1994. En werd een hit enkel bij ons in België. In 1996 kwam de tweede single, deze Bailando, uit. De plaat behaalde een wereldwijde oplage van 1 miljoen exemplaren in minder dan 1 jaar tijd. Ondertussen zijn er al meer dan 5 miljoen exemplaren verkocht wereldwijd. Goed voor 23 weken hitparade destijds, met als hoogste positie de nummer 2.

0: Vorige week nog tijdens Club de Wit hebben we de originele Rocketman nog gedraaid van deze Elton John. Dat was meteen de plaat waarop deze hier is gebaseerd. Elton John en Dua Lipa, dat was Cold Heart. En deze Dinky Toys mogen het slot op de deur steken wat betreft deze aflevering op dinsdag van Club de Wit. Hier is nog I Can Keep My Hands Off You. Veel plezier bij de rest van de crew. En heel graag tot morgen alweer.
1: It's, I guess,

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Heel wat mensen die deze zomer met het vliegtuig op vakantie vertrekken, die kampen met vliegangst. Op de luchthaven van Oostende kunnen ze daarom een cursus volgen waarin uitgebreid wordt uitgelegd hoe een vliegtuig werkt. En die extra uitleg helpt veel mensen om hun angst te overwinnen. Landbouwers in de Westhoek die zitten met de handen in het haar. De lokale bufferbekkens waaruit ze water pompen staan zo goed als droog en daardoor moeten ze steeds verder op zoek naar water om hun gewassen te besproeien. Intussen staat nu al vast dat de nieuwe aardappeloogst door de droogte lang niet aan de vraag zal voldoen. Deze zomer brengt Stad Oostende opnieuw gratis openluchtcinema naar verschillende wijken. In de maanden augustus en september kan je in Stenen, de Vuurtorenwijk, Mariakerke en het Westerkwartier samen met vrienden, familie of buren genieten van een gezellige filmavond onder de sterren. Met de wijkcinema wil de Stad Oostende mensen samenbrengen en ontmoetingen in de buurt stimuleren. Vanaf deze week volgen 64 leerlingen de zomerschool in Kortrijk. 2 weken lang kunnen zij op een speelse manier hun Nederlands oefenen. De zomerschool richt zich vooral op nieuwkomers die thuis weinig of geen Nederlands spreken. Kortrijk blaast het initiatief nieuw leven in nadat het 6 jaar geleden werd stopgezet. De Brugse strafrechter heeft een 44-jarige Oekraïense man veroordeeld voor mensensmokkel. Hij kreeg een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar met uitstel. De man die bracht 5 Albanese transmigranten naar Zeebrugge, maar werd betrapt. De aanhoudende hitte en droogte hebben ook een grote impact op de groente- en fruitoogst. Telers doen er alles aan om hun planten tegen de extreme omstandigheden te beschermen, maar er zullen onvermijdelijk minder en kleinere vruchten in de winkelrekken belanden. En dat zal ook zorgen voor hogere prijzen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het onder meer aan de kust, meestal droog met geregeld zon. Landinwaarts wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen plaatselijk enkele buien of onweersbuien ontstaan. Het blijft ook warm met een maxima tussen 27 en 32 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. De komende dagen blijft het licht wisselvallig. Er zijn geregeld opklaringen, afgewisseld met wolken en lokaal kan een buitje voorkomen. Vanaf donderdag zakken geleidelijk de temperaturen naar 23 à 26 graden met iets koelere waarden aan zee.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM 23 Stef Tielemans.

We hebben hier geen camera's hangen in onze studio. Dat maakt het allemaal een beetje gemakkelijker om incognito te dansen. En dat deden we op deze zomerrit van 1989 van Kaoma. We hebben er allemaal wel eens op gedanst. Lambada was dat nog eens. Hey, goedemiddag. Het is

muziek klinkt zoveel anders in de zomer. Dit was Hathaway. Deze ochtend heb ik het gedaan. Na een paar weken twijfelen dacht ik, nu moet het gebeuren, anders ben ik te laat. En ik heb het gedaan. Ja. Ik heb kaartjes gekocht voor Circus Camille. Ik ga er naartoe met twee kleindochters. Het is wel een beetje een risico, hè? De jongste is 7 jaar, dat moet nog kunnen. Maar dan, oudste is 9 jaar. Zit een beetje te veel op Spotify en te veel in de richting van de muziek van Billie Eilish. Ik hoop dat ze het goed vinden, maar Camille is natuurlijk niet alleen muziek. Het is ook een groot spektakel. Ik vind, dat moeten we gezien hebben. Of misschien anders gesteld, opa wil dat nog eens zien, denk ik. Jawel, hier is ze nog eens met Oostende. MUZIEK

0: Vastgoedtrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Jaxomi was dat een Ajatino samen met Romero en natuurlijk de onvergetelijke Raffaella Cara in deze remake van 2 jaar geleden. Pedro Pedro bij Melinda FM. Straks de cocktailplaat. We hebben ook Tracy Ullman uit de jaren 80, maar eerst deze. Raúl Ore.

0: Vooruit met Tracy Ullman en Breakaway.
1: De cocktailplaat.
0: Ik heb er eentje gekozen uit de jaren 70 van Jan en Dean. En wat ik leuk vind aan deze tekst is ook een beetje wishful

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het klinkt best wel aardig, deze plaat van Get Citanova bij Melinda FM. Out of the Dark.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 1981. Toen bracht de Nederlandse zanger Lobo iedereen aan het dansen met de Caribbean Disco Show. Wat begon als een vrolijke melodie van Caribische klassiekers groeide uit tot een enorme zomerhit.
1: Het muzikale hitdossier.

zomermatinee voor deze dinsdag. Zometeen is er Maarten de Wit. Die kwam al aan in de studio een half uurtje geleden. Hij had zijn strandstoel meegebracht van buiten en ook een grote kom met ijswater. Hij had het een beetje te warm, zei hij. Waar heb ik dat nog gezien? Maarten, onmiddellijk voetjes afdrogen en je klaarstomen voor de rotonde zometeen na drie uur. En dit is nog

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

week kwam ik nog met het verhaal van de Dolly Dots, die zowat de Nederlandse populairste meidengroep was ooit, maar ook dit trio was ontzettend populair. De dames van Love hier met een nummer uit eind 1979. Yes, I do. Goedemiddag, welkom bij de Rotonde. Dank aan Stef voor de matinee en totale spits. Met Jan Snel neem ik jullie graag mee.

dat Britse bandje dat hun grootste successen binnenhaalde met covers. Maar dit nummer was wel van eigen makelij. Next to You. Easy Fares Belgium neemt de Expo-groep volledig over. Het bedrijf achter Kortrijk Expo komt zo voor 100% in de handen van de beursorganisator. Met de overname wil Easy Fares zijn positie als grote speler in de Belgische evenementensector verder versterken. Kortrijk Expo blijft intussen gewoon zijn beurzen en evenementen organiseren.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

Een sterk nummer, maar niet echt geworden wat ik ervan verwacht had. Dat was Laura Tesoro en Shining. En stralen doet ze de laatste tijd weer volop, nu ze weer een lief heeft. Goed, vrijdag 14 augustus staat het grote grasveld onder de klokkentoren van de Sint-Pieterskerk in Kuurne opnieuw in het teken van Kuurne Balkt. Tijdens de 8e editie van het gratis Meezingfestival is iedereen uiteraard van harte welkom. Dankzij geprojecteerde songteksten kan jong en oud moeiteloos meedoen. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het Kuurne Baltkoor, aangevuld met enkele special acts die voor extra sfeer zullen zorgen. Vrijdag 14 augustus, Kuurne Balt op het grote grasveld daar in Kuurne.

It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

De grote man uit Saturday Night Fever en Grease, John Travolta. Hier met een liedje uit de film Grease zelf, Grease Lightning. Zo dadelijk, Milk Inc. Ja, in oktober staan ze naar aanleiding van hun 30-jarig bestaan in de Afas Dome in Antwerpen. Zo dadelijk draaien ze met Unstoppable, maar nu eerst Jasmine.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

naam laat vermoeden dat hij de Italiaanse nationaliteit draagt. Maar niets is minder waar. Uit Canada komt deze Gino Fanelli vandaan. Dit kwam uit 1987, Wild Horses. Wie van Ichtegem houdt, kan op 15 en 16 augustus het verhaal van Ichtegem leren kennen tijdens een unieke fietstheatervoorstelling in openlucht. Van historische figuren tot verrassende verhalen. Onderweg beleef je vier taferelen die tonen hoe het verleden het Ichtegem van vandaag mee vorm gaf. Tickets kosten €15. Voor tickets ga je naar de site www.ichtegem.nl.

Uit 2010 en mede dankzij een opvallende videoclip een wereldhit geworden. Dat was Lady Gaga met Alejandro. Dit was de Rotonde op deze dinsdag. Ik ben er graag terug morgenmiddag, iets na drieën. Graag tot dan. Zo dadelijk heel veel plezier met Jan en de Spits.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In de Uitkerkse polder in Blankenbergen is een unieke vogel neergestreken. De vogelsoort, de kleinste strandloper, werd pas voor de tweede keer ooit in België waargenomen. En daardoor trekken de vogelkijkhutten de voorbije dagen heel wat geïnteresseerde vogelliefhebbers. In Oostende is maandag een vrouw van 30 jaar zwaar gewond geraakt nadat ze met haar fiets werd aangereden door een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Gisterse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw die verkeerde even in kritieke toestand, maar intussen is ze buiten levensgevaar. Deze zomer brengt Stad Oostende opnieuw gratis openluchtcinema naar verschillende wijken. In de maanden augustus en september kan je in Stenen, de Vuurtorenwijk, Mariakerke en het Westerkwartier samen met vrienden, familie of buren genieten van een gezellige filmavond onder de sterren. Met de wijkcinema wil de Stad Oostende mensen samenbrengen en ontmoetingen in de buurt stimuleren. Vanaf deze week volgen 64 leerlingen de zomerschool in Kortrijk. Twee weken lang kunnen zij op een speelse manier hun Nederlands oefenen. De zomerschool richt zich vooral op nieuwkomers die thuis weinig of geen Nederlands spreken. Kortrijk blaast het initiatief nieuw leven in nadat het 6 jaar geleden werd stopgezet. Landbouwers in de Westhoek die zitten met de handen in het haar. De lokale bufferbekkens waaruit ze water pompen staan zo goed als droog en daardoor moeten ze steeds verder op zoek naar water om hun gewassen te besproeien. Intussen staat nu al vast dat de nieuwe aardappeloogst door de droogte lang niet aan de vraag zal voldoen. De Brugse strafrechter heeft een 44-jarige Oekraïense man veroordeeld voor mensensmokkel. Hij kreeg een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar met uitstel. De man die bracht 5 Albanese transmigranten naar Zeebrugge, maar werd betrapt.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het onder meer aan de kust, meestal droog met geregeld zon. Landinwaarts wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen plaatselijk enkele buien of onweersbuien ontstaan. Het blijft ook warm met een maxima tussen 27 en 32 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. De komende dagen blijft het licht wisselvallig. Er zijn geregeld opklaringen, afgewisseld met wolken en lokaal kan een buitje voorkomen. Vanaf donderdag zakken geleidelijk de temperaturen naar 23 à 26 graden met iets koelere waarden aan zee.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

I lie and I cheat, dat is niet zo proper. Won ton ton. Goedemiddag, welkom erbij. Dit is De Spits tot een uur of vijf. Ik was hier net in de krant een artikel aan het lezen van een waaghals van 22 jaar oud die in levensgevaar is nadat hij van het Brabo standbeeld op de Grote Markt van Antwerpen is gevallen. Het is daar gevaarlijk in Antwerpen, want gisteren is er ook al eentje van de kathedraal gedonderd. Die had gelukkig wel een harnas aan dat hem beveiligde. Maar toch, goedemiddag, welkom erbij. Justin Bieber, Daisies.

Er is alweer een nieuw record gebroken. De tweede hittegolf is een feit. Er werd temperaturen gemeten over de 30 graden in Ukkel. De tweede hittegolf van dit jaar. Ik las hier ook een artikel over Goede Liekes. Die heeft het over de misverkiezing. Dat het tegenwoordig veel meer gaat om het uiterlijk. Dat de inhoud niet zo belangrijk meer is. En dat ten spijt. Niels en Wiels, zij hebben het wel over een schoon meisje.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

Belgisch werk van Mayday met Levi Wright. Ik zie op de webcam dat het betere weer is in Westende als in Middelkerken. Nochtans ligt dat niet ver uit elkaar. Het zal een momentopname zijn, vermoeden wij. Het weerbericht dus, met andere woorden, vandaag heel erg warm. Temperaturen tot 28 graden volop zon. Morgen is het wat koeler, 24 graden. Donderdag 21. Vanaf vrijdag zou er wat bewolking komen, maar temperaturen blijven steeds toch een stuk in de 30. Oh, in de 20 graden. Niet overdrijven. Zaterdag 23, zondag 26, maandag alsook 23 graden. Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before.

Dit is van lang geleden, zeg maar heel lang geleden, Sweet met Wigwam Bam uit 1972. Dat Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerk, geen blad voor de mond neemt, dat zijn we natuurlijk wel gewend. Hij reageert op de petitie tegen geluidsoverlast van strandbars in Westendebad. Hij zegt de klagende tweede verblijvers moeten maar terugkeren naar het binnenland als het hen hier niet aanstaat. Voilà, dat is gesproken. Jasmine.

0: Timo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Timo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Timo Jo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Enloch, The Chainsmokers en May Stevens met Jungle. Ik heb voor u klaarstaan Calum Scott en Whitney Houston. We zijn niet echt een grote fan van de laatst vernoemde, maar dit vind ik wel een geslaagde opname. De nieuwe versie, zeg maar, van I Wanna Dance With Somebody. Wij zijn er morgen terug vanaf een uur of vier. Veel plezier met de collega's. Graag tot dan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De natuurbrand in Nederlandse Limburg zou zich niet verder uitbreiden, dat zeggen de veiligheidsdiensten. Het vuur is nog niet onder controle en omvat nog steeds 100 hectare. De brandweer maakt zich ook zorgen over een onweer dat mogelijk op komst is. Je hoort Bart Cox.
2: Ja, als de onweer komt, dan kan het ook wel gaan zorgen voor die draaiingen in de wind, in de thermiek. Een draaiende wind kan ervoor zorgen dat het vuur wat om je heen gaat draaien, zeg maar. Dat is iets ingewikkelder dan dat je gewoon één rechte windrichting hebt. Regen verwachten we volgens mij niet zo heel veel. Dus dat zal ook niet zo heel veel doen, hè, want er moet wel heel veel regen vallen.
1: De Europese migratieministers steunen Spanje na de migratiecrisis in Ceuta. Dat hebben ze deze namiddag gezegd tijdens een Europees overleg. Tienduizenden migranten bestormden vanuit Marokko het Spaanse gebied Ceuta. Daarbij vielen 86 doden. Het zorgde ook voor heel wat kritiek op het migratiebeleid van Spanje. Je hoort journalist Jelle Frenke.
3: Alle Europese landen hebben een solidariteit betuigd met Spanje. Dus ook landen als Italië, die de afgelopen dagen nogthans veel kritiek hadden op het land. De ministers wezen op het belang van de bescherming van de buitengrenzen en willen ook de sociale media beter gaan monitoren, waar berichten circuleren die migratiestromen in gang kunnen zetten. Een concreet actieplan is er nog niet. Dat zal pas voor een later ontmoeting zijn.
1: En het gaat niet goed met de kieviten in Vlaanderen. In 10 jaar tijd is hun populatie met maar liefst 75% afgenomen. Vogelexpert Frederik Verstappen van Plankendaal legt uit hoe dat komt.
4: Het grote probleem is eigenlijk dat hij langs alle kanten druk ervaart. Hè. Zowel predatie van roofdieren als landbouwactiviteiten. Hè. Het ploegen of mechanische bewerkingen op de akker. En dat zijn toch de plaatsen waar hij zijn eieren kwijt wil. Dat maakt dat hij eigenlijk jaar op jaar minder en minder jongen groot krijgen.
1: Daarom verzamelt Plankendaal de eieren van de kievit en broedt ze zelf uit. Eerder vandaag werd er een deel jonge kievitten opnieuw vrijgelaten in de natuur in de Kempen. De waterstand van de Rijn, een rivier in Duitsland, stond nog nooit zo laag. Het waterpeil is gezakt tot amper 24 centimeter, ter hoogte van Kaup tussen Koblenz en Mainz. Het komt door te weinig regen. De Rijn is een van de belangrijkste verkeersaders in Europa. Vrachtschepen kunnen nu minder vervoeren en dat duwt de prijzen omhoog. En sport. De Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft de tweede rit in de Ronde van Polen gewonnen. Het is al zijn tweede zege op rij. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Paul Magnier en blijft zo leider in het klassement. Deze namiddag wisselen bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup, daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 5

0: waren nog even de mannen met de lange baren. En zo zie je maar, om je dag wat op te krikken, om zijn tenslotte dinsdag de saaiste dag van de week.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Jimmy Somerville die maakte ooit het mooie weer met Brunsky Beat in het begin van de jaren 80. Dat was nog even You Make Me Feel Like Mighty Real. Zometeen uit ons eigen Vlaanderen Touch of Joy. Maar eerst genieten we van Ro Sanchez.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Samen één grote familie, dankzij de geluiden van Melinda FM die elke dag je huiskamer binnenstralen. Mark Amber met We Belong Together. En dit komt uit het eigen Brugge, Elisa Wout.

0: Dit mogen we dit jaar nog gaan beschouwen als een klassieker van de Steve Miller Band. Je kent ze ongetwijfeld van Abracadabra. Het was Rockin' Me Baby. En dit is de koning van het Nederlandstalige lied, Rob de Nijs.
1: Voordat je wegwaait, voordat je later zegt

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

0: Ze heeft een stem uit de duizenden en deze dame is zo te herkennen natuurlijk. Dat was Alanis Morissette en Thank You.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsring om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond. Het nieuws van 6 uur.
1: Zo'n 190.000 zelfstandigen en bedrijven hebben een foutieve brief van de fiscus gekregen. Daarin stond dat ze hun BTW nog niet hadden betaald, maar dat klopte niet. Florence Angelici van de overheidsdienst Financiën.
2: Het is een menselijke fout om dit bericht te sturen, maar er ligt dan een technische aanpassing die moet nog gebeuren, want de betalingen waren niet direct gelinkt aan het dossier van de belastingplichtige en daarom waren automatisch brieven klaar om betaling te vragen.
1: De Vereniging van Boekhouders stelt de overheid nu in gebreken. Ook ten zuiden van Eindhoven, vlakbij de Belgische grens, is een brand uitgebroken. Het vuur ontstond vanmiddag. Het is nog niet duidelijk hoe. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich wel snel. Er zijn 14 brandweervoertuigen ingezet. De natuurbrand in Nederlands-Limburg zou zich dan weer niet verder uitbreiden, maar het vuur is nog niet onder controle, dat zeggen de veiligheidsdiensten. De brandweer maakt zich ook zorgen over een onweer dat mogelijk op komst is. Je hoort Bart Cox.
3: Ja, als de onweer komt, dan kan het ook wel gaan zorgen voor die draaiingen in de wind, in de thermiek. Een draaiende wind kan ervoor zorgen dat het vuur wat om je heen gaat draaien, zeg maar. Dat is iets ingewikkelder dan dat je gewoon één rechte windrichting hebt. Regen verwachten we volgens mij niet zo heel veel. Dus dat zal ook niet zo heel veel doen, hè, want er moet wel heel veel regen vallen.
1: In Frankrijk zijn twee Belgen zwaar gewond geraakt door een blikseminslag. Het gaat om een jongen van 14 en een man van 21. Ze waren aan het rondtrekken in de Franse Pyreneeën toen het weer plots omsloeg. Ze raakten zwaar gewond en werden met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden intussen wel buiten levensgevaar zijn. Zo Plankendaal lanceert een proefproject om de kievit te redden. Dat is een vogel die vooral op weilanden leeft. Het gaat niet goed met de kievitpopulatie. Die daalde de afgelopen 20 jaar met 75%. Vogelexpert Frederik Verstappen van Plankendaal legt uit hoe dat komt.
4: Het grote probleem is eigenlijk dat hij langs alle kanten druk ervaart. Hè. Zowel predatie van roofdieren als landbouwactiviteiten. Hè. Het ploegen of mechanische bewerkingen op de akker. En dat zijn toch de plaatsen waar hij zijn eieren kwijt wil. Dat maakt dat die eigenlijk jaar op jaar minder en minder jongen groot krijgen.
1: Daarom verzamelt Plankendaal de eieren van de kievit en broedt ze zelf uit. Eerder vandaag werd er een deel jonge kievitten opnieuw vrijgelaten in de natuur in de Kempen. En dan nog sport. De Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft de tweede rit in de Ronde van Polen gewonnen. Het is al zijn tweede zege op rij. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Paul Magnier en blijft zo leider in het klassement. Vanavond en vannacht kans op onweer bij 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden dan. De dagen daarna droger en meer zon bij zo'n 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Imo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Knapop. Knapop. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop. Knapop. Daar bouw je op.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

stond ik er dan in, recht uitgezet, is niet verrust. Vroegen door de taxi, moment dat hier het spel. Stopte zo geen, ze gaan zeer naar het hotel. De chauffeur zo rood, zegt, show me your money. Ik zei, zijn te piek, jongen, zegt, tot hier de zon niet.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De brandweer krijgt steeds meer controle over de zware natuurbrand in Nederlands-Limburg, dat zeggen de hulpdiensten. Maar het betekent nog niet dat de bluswerken zijn afgerond, zegt journaliste Tessa Rens ter plaatse.
2: Het goede nieuws is dat het vuur binnen de afgebakende zone blijft, dus dat dat niet uitbreidt. Het slechte nieuws is dat er in die zone wel opnieuw opflakkeringen zijn en dat de brandweer daar ook maar moeilijk aan geraakt. Want het is echt wel een heel dicht bebost gebied met bomen dicht bij elkaar, waardoor ook die brandweervoertuigen daar niet zo gemakkelijk aan geraken.
1: Al zeker 100 hectare bos is door die brand verwoest. Het is nog niet duidelijk wat er zal gebeuren met de vier kinderen na het familiedrama in Brugge. Twee van hen vonden de lichamen van hun ouders in hun slaapkamer. De kinderen liggen voorlopig in het ziekenhuis, maar dat is een tijdelijke oplossing, zegt journalist Klaas Daneel.
3: Het parket heeft nu een jeugdrechter gevorderd. Die moet bekijken wat met hen gebeurt. In het ideale geval vinden ze opvang bij familieleden. Maar ik hoor dat die oplossing toch niet zo vanzelfsprekend is. Dus de jeugdrechter moet dat nog bekijken. In het meest extreme geval zullen ze geplaatst worden in een jeugdinstelling.
1: Het is nog niet duidelijk hoe de ouders zijn gestorven. Een hitterecord in Oostenrijk. In de hoofdstad Wenen werd het vandaag maar liefst 40,8 graden en dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten daar. Dat meldt de Oostenrijkse Weerdienst. Het vorige record stond op 40,5 graden, dat was in augustus 2013. Ook vorige maand was het in Oostenrijk al bijzonder warm en droog. In Italië is het lichaam teruggevonden van de man van een minister. Dat meldt ze zelf op haar sociale media. Haar man raakte eind juni vermist nadat hij was gaan zwemmen in een meer. De twee deden daar samen een boottochtje. Zijn lichaam werd nu dus pas teruggevonden. Mogelijk werd de man onwel. In Guatemala geldt code rood voor een mogelijke vulkaanuitbarsting. Dat meldt het Nationaal Rampencentrum op X. Het gaat om de Fuego-vulkaan. Dat is de actiefste vulkaan in Zuid-Amerika. Sinds gisteren spuwt hij lava en enorme gas- en aspluimen. Zo'n 100 mensen in de buurt werden al geëvacueerd. Stel je voor, je wint €1 miljoen, maar je gooit het winnende lot per ongeluk in de vuilbak. Het overkwam een vrouw uit Italië. Gelukkig kon ze het ticket wel terugvinden met de hulp van enkele vuilnismannen. Die hadden haar afval al opgehaald, maar na meer dan een dag ploeteren tussen het afval konden ze het ticket toch nog terugvinden. De laatste onweersbuien trekken stilaan weg. Vannacht wel bewolkt met kans op een lokale bui bij 20 graden. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land, maximaal tot 27 graden dan. De dagen daarna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: De supermarktketen Aldi stopt na enkele maanden al met het blurren van de promoprijzen, dat schrijft VRT Nieuws. In mei nam Aldi het opvallende initiatief om de prijzen van promoproducten geheim te houden tot de dag voordat ze ingingen. Zo zouden concurrenten minder inkijk krijgen in geplande acties. Aldi komt daar nu dus op terug, naar eigen zeggen op vraag van de klant. Die willen transparantie, zeggen ze. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. De trainer van Union, David Huber, is al wel tevreden met die uitslag.
2: We scoren 3 keer tegen een tegenstander die heel weinig tegenkrijgt, dus dat zegt ook veel. Waarvan 2 open play momenten. We hebben dan 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammer van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken op onze tegenstander.
1: De terugmatch in Noorwegen is volgende week. En in het tennis stoot Alexander Bloks door naar de derde ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf forfait. Bloks speelt in de volgende ronde tegen een Tsjech. Vannacht eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op een bui. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land, maximaal tot 27 graden. De dagen daarna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.